0: The clock is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de brood van het leven van de Südmarkers 10, 47, hoe het zegt. Als de heer dat dit Jezus van Nazareth weer, funkte aan te schreeuwen: Jezus, du darf iets in zien, hab medelijden met mij. Bartimaeus zat, zoals je weinig bezit hem weg, toen van die door voorbij ging en verzekerde wat hulp te krijgen. Met eenmaal hoorde hij een grote klamoer. Dat hield zich zoals van een grote schoof mensen naar het heim. Hij hield veel stemmen en dat je slaf en veel feit. Hij vraagt de Ramam wat er zo recht verjaard. En ze zeiden te hem: Jezus, van Nazareth komt hier voorbij. Hij is de nieuwe profeet in Israël. Hij is de man die al de wonder en tekens gedaan heeft. De ganse omgeving redt van hem. Des Jezus heil den gelähmde man, dem ze durch hem dag voor Jezus rafleiten. Alles wat hij te diesem gezegd had, wie sto ab, neem den bad en go naar huis. En de man wie abgestoen en ganz geheilt wach gegaan. Wat nog daller te wundern is, zei ze, hij heeft Jairus zijn dochter van dood abgewaagd. Diese Geschichten deuten sich sehr brusig ramreden. Der Blinge Bartimaeus hatte auch all gehört. Und nu kam diese Person bei ihm vorbei. Er hat dem Gelähmten geheult und Jairus seine Tochter vom Tod abgewagt. Sicher kann er ihm auch seinen merken. Dort mein nu Fuß diese Gelegenheit utnutzen. Dort wir nicht zu weiten, dass das Prophet hier noch einmal vorbeikommen wird. Wer wisst? Dit mocht zijn enige gelegenheid zijn Jezus te treffen. Hij moest einfach deze gelegenheid waarnemen. En zodat ze hem horen würden, schrie hij zo luid als hij kon: Jezus, du darf iets in zien. Hab medelijden met mij. Dat weer goed, dat de blinde man deze gelegenheid waarneemt. Deze moment endert voor hem zijn ganse leven. Wanneer hij deze gelegenheid niet genomen had, would hij levenstijd blind geweest zijn. Nu aber hielt hij Jezus aan het roepen en hij hield stil en vraagt dat ze Bartimaeus nog aanbrengen zullen. En voor ze besteed, hield hij aan. Dat is wichtig, dat wij ook de gelegenheden die wij hebben Jezus te treffen, waarnemen. De vriend wordt ons immer zijn dat het nog tijd heeft en dat wij dat zest wanneer hij doen kan. Hij wordt zijn, die kost je 100 maal bekeren. Die kost zest wanneer hij de Bibel lezen. Oder zest van euer beden. Hij wil ons dat immer ware merken opschuiven, zodat we niemals dorthin komen. Vielleicht kämpft die an, dat du eine wesse kranke Person besiegen sollst, en de Fiend sagt die, dat post je die nu gar nicht, die kostet Luther down. Hij weet, dat wann du dat nu nicht deest, wirst du dat verhaupt nicht down. En dat is wat hij haben will. Wann du dat nu nicht deest, dann kommen womöglich andere Dinge ab, die deine Tiet annehmen, die Tiet verrannt, und auch blüft wie, ich soll dem besiegen. Der Herr sagt, von dir auch. Von dir ist der rechte Tiet. Von dir ist der Tiet, um die bekehren. Dort meint, nimm diese Gelegenheit in diesem Moment wahr. Wenn der Herr uns von dir wird abjagt, will wir dort dann Fuß tun. Wenn wir von dir wem helfen können, will wir dort auch tun. En dat niet opschuiven en dan womöglich daarvan.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Wel in het hub uit Filippa kapitel 2, de verse van 5, der ich aflese. Hier schreef de apostel Paulus zo. Die zullen alle zoeie zonen zijn als Jesus Christus zelfs weer. De van natuur uit God weer, aber dat niet als wat zag, dat hij met die wolt genomen had. Hij sticht uit zichzelf uit zijn Godheid eruit, neemt Knechtsgestalt aan en wordt doordacht zo als wie ein Mensch geboren. En als hij eerst een mensch gestalt weer, sticht hij uit zichzelf erauf en weer gehoorzaam wat om dood om treedt. Daarom heeft God aan hem alle hechsten plaats erhoven en een naam gegeven die over alle namen staat, zodat zich aan Jezus zijn naam alle knieën aan hemel, op de eerd en onder de eerd bijen zullen en dat alle tongen te God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is.

Du grote God, van et de wereld ze ontjet, dat du schoft hast, der din olmogst woed. Van et ab alles, wat du deest, dat tjetje, wou du regierst en vuidast allem zo.